0: De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Letter FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

Letten FM, altijd in de buurt.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
8: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
7: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.
11: Roulette FM. Boom, boom, akka lakka lakka boom.

0: ZFM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
10: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
9: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
11: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
9: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en 16:30. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin, vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park in Utrecht. De entreeprijs is €19,50. Tijdens de Paltzkamer muziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinetiste Marieke Vos, violist Joris Rijn, celliste Naula McKenna en pianiste Vera Koper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabel. Het concert begint zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Paltz 1 in Soest. De toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl. Aha.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
10: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
9: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
11: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
9: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lunette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chausson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt, maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Zeist heeft 6 locatieprofielen voor evenementen in het centrum vastgesteld. Volgens het college bieden de profielen duidelijke spelregels, zodat de evenementen goed passen bij hun omgeving. Door vooraf kaders voor evenementen vast te leggen is er meer duidelijkheid voor bewoners, ondernemers, organisatoren en de gemeente. De gekozen profielen geven per locatie inzicht in de mogelijkheden en beperking voor de evenementen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal evenementen, maximale bezoekersaantallen, toegestane geluidsbelasting en begin- en eindtijden. De profielen zijn opgesteld voor de locaties waar ook nu al evenementen gehouden worden. Het Walkaardpark, de Slotlaan, Eerste Hogeweg, Marktplein, Emmaplein en Bisonveld. Het profiel voor Slot Zeist volgt later, omdat erfgoed, groen en evenementen goed in balans moeten zijn. De basilisk van Utrecht staat centraal op de nieuwe verzamelaarsset van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het mythische wezen dat wordt geëerd werd gevreesd door heel Utrecht en leefde in de werfkelders aan de Oude Gracht. Het verhaal gaat dat wie het ondier aankijkt direct sterft. Niemand in Utrecht durfde nog de kelders in te gaan, behalve een dappere jonge man, gewapend met een spiegel en een blinddoek als bescherming. Zo laat hij de basilisk naar zichzelf kijken. Het monster sterft en de werfkelders zijn weer veilig. Ieder jaar brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een verzamelaarsset uit. De 8 officiële munten van 1 cent tot en met 2 euro komen niet in de reguliere omloop. En sport, hockey. SCSC Dames 1 is de play-offs om het landskampioenschap niet goed begonnen. In en tegen Amsterdam verloor de Beeldhovense ploeg met 3-2. SCSC startte sterk en kwam via Jip Dikke op voorsprong, maar de ploeg liet na om verder uit te lopen. Amsterdam sloeg bij de eerste echte mogelijkheid direct toe. Daarna golfde het spel op en neer. In het laatste kwart van de wedstrijd trok de Stichtse aan het kortste eind. Zaterdag wordt om 4 uur de return gespeeld in Beeldhoven. De winnaar van de tweeluik speelt een week later de finale om het landskampioenschap.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Circus UP strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. Entreeprijs is €19,50. Tijdens de Pals Kamermuziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinetiste Marieke Vos, violist Joris van Rijn, celliste Nuala McKenna en pianiste Vera Cooper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabbel. Het concert begint zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. Toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM regionieuws.
1: Rijkswaterstaat rond komende zomer het groot onderhoud aan de A12 tussen Utrecht en Veenendaal af. Vorig jaar werden daarvoor de rijbanen in de richting van Utrecht aangepakt. Deze keer wordt de rijrichting naar Veenendaal vernieuwd. Om het groot onderhoud uit te voeren zijn er afsluitingen in juni, augustus en september. In die periode wordt in verschillende fasen en op meerdere plekken op de weg gewerkt. Daarvoor is de A12 tijdens 7 weekenden volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West. Ook wordt er 1 keer door de week gewerkt tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. De eerste werkzaamheden starten vrijdagavond 12 juni. Tijdens de weekendafsluitingen moeten weggebruikers rekening houden met 85 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als dit niet nodig is en thuis te werken als dat kan. De speeltuin Pyramide van Austerlitz vierde donderdag het 130-jarig bestaan. En dat betekent dat de speeltuin met Lunapark, ondanks tegenslagen als corona en de wolf, al generaties meegaat voor ouderwets speelplezier. Het familiebedrijf is een begrip op de Utrechtse Heuvelrug. Wat ooit begon als herberg en hotel, groeide uit tot een familiebedrijf waar al generaties lang gezinnen herinneringen maken. En hoewel de speeltuin flinke tegenslagen kende, is het bezoekersaantal weer bijna terug op het oude niveau. Volgens de huidige eigenaar speelt de ligging daarbij een grote rol. De eerste generaties wisten al dat de locatie ideaal is. Midden in het land, op de Utrechtse Heuvelrug, goed bereikbaar en direct naast de beroemde Pyramide van Austerlitz. De gemiddelde woon-werkafstand in de Bilt is met 17,3 kilometer kleiner dan het gemiddelde van 18,3 kilometer in Midden-Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door carrièreplatform CV'ster. Het platform rekende uit hoeveel er dan bespaard kan worden op het woon-werkverkeer door de fiets in plaats van de auto te pakken. Als werknemers uit de Bilt de fiets pakken, betekent dat een besparing van €1.063 op jaarbasis bij een dieselauto en van €1.434 voor een benzineauto. Werknemers uit Bunnik en Zeist leggen gemiddeld 18,2 kilometer af. In Wijk bij Duurstede is dat 19 kilometer en in Utrechtse Heuvelrug 21,5 kilometer. Volgens de Fietsersbond geldt een afstand van ongeveer 15 kilometer op de elektrische fiets als acceptabel en voor een gewone fiets 10 kilometer.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Met de FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt, maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: FM Regio Nieuws.
1: Zeist heeft 6 locatieprofielen voor evenementen in het centrum vastgesteld. Volgens het college bieden de profielen duidelijke spelregels, zodat de evenementen goed passen bij hun omgeving. Door vooraf kaders voor evenementen vast te leggen is er meer duidelijkheid voor bewoners, ondernemers, organisatoren en de gemeente. De gekozen profielen geven per locatie inzicht in de mogelijkheden en beperking voor de evenementen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal evenementen, maximale bezoekersaantallen, toegestane geluidsbelasting en begin- en eindtijden. De profielen zijn opgesteld voor de locaties waar ook nu al evenementen gehouden worden. Het Walkaardpark, de Slotlaan, Eerste Hogeweg, Marktplein, Emmaplein en Bisonveld. Het profiel voor Slot Zeist volgt later omdat erfgoed, groen en evenementen goed in balans moeten zijn. De basilisk van Utrecht staat centraal op de nieuwe verzamelaarsset van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het mythische wezen dat wordt geëerd werd gevreesd door heel Utrecht en leefde in de werfkelders aan de Oude Gracht. Het verhaal gaat dat wie het ondier aankijkt direct sterft. Niemand in Utrecht durfde nog de kelders in te gaan, behalve een dappere jonge man, gewapend met een spiegel en een blinddoek als bescherming. Zo laat hij de basilisk naar zichzelf kijken. Het monster sterft en de werfkelders zijn weer veilig. Ieder jaar brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een verzamelaarsset uit. De 8 officiële munten van 1 cent tot en met 2 euro komen niet in de reguliere omloop. En sport, hockey. SCSC Dames 1 is de play-offs om het landskampioenschap niet goed begonnen. In en tegen Amsterdam verloor de Bilthovense ploeg met 3-2. SCSC startte sterk en kwam via Jip Dikke op voorsprong, maar de ploeg liet na om verder uit te lopen. Amsterdam sloeg bij de eerste echte mogelijkheid direct toe. Daarna golfde het spel op en neer. In het laatste kwart van de wedstrijd trok de Stichtse aan het kortste eind. Zaterdag wordt om 4 uur de return gespeeld in Bilthoven. De winnaar van de tweeluik speelt een week later de finale om het landskampioenschap.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: wanna be with you.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken, een uur extra reistijd. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Dat zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. Het weer wisselvallig met buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het is een graad of 12. En ook morgen wisselvallig.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur extra reistijd. In 6 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: De Bilt kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM. Roulette
2: FM. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Circus UP strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. Entreeprijs is €19,50. Tijdens de Pals Kamermuziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinetiste Marieke Vos, violist Joris van Rijn, celliste Nuala McKenna en pianiste Vera Cooper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabbo. Het concert begint zondag om 2 uur 's middags in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palse 1 in Soest. Toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Zeist heeft 6 locatieprofielen voor evenementen in het centrum vastgesteld. Volgens het college bieden de profielen duidelijke spelregels, zodat de evenementen goed passen bij hun omgeving. Door vooraf kaders voor evenementen vast te leggen is er meer duidelijkheid voor bewoners, ondernemers, organisatoren en de gemeente. De gekozen profielen geven per locatie inzicht in de mogelijkheden en beperking voor de evenementen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal evenementen, maximale bezoekersaantallen, toegestane geluidsbelasting en begin- en eindtijden. De profielen zijn opgesteld voor de locaties waar ook nu al evenementen gehouden worden. Het Walkaardpark, de Slotlaan, Eerste Hogeweg, Marktplein, Emmaplein en Bisonveld. Het profiel voor Slot Zeist volgt later, omdat erfgoed, groen en evenementen goed in balans moeten zijn. De basilisk van Utrecht staat centraal op de nieuwe verzamelaarsset van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het mythische wezen dat wordt geëerd werd gevreesd door heel Utrecht en leefde in de werfkelders aan de Oude Gracht. Het verhaal gaat dat wie het ondier aankijkt direct sterft. Niemand in Utrecht durfde nog de kelders in te gaan, behalve een dappere jonge man gewapend met een spiegel en een blinddoek als bescherming. Zo laat hij de basilisk naar zichzelf kijken. Het monster sterft en de werfkelders zijn weer veilig. Ieder jaar brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een verzamelaarsset uit. De 8 officiële munten van 1 cent tot en met 2 euro komen niet in de reguliere omloop. En sport, hockey. SCSC Dames 1 is de play-offs om het landskampioenschap niet goed begonnen. In en tegen Amsterdam verloor de Bilthovense ploeg met 3-2. SCSC startte sterk en kwam via Jip Dikke op voorsprong, maar de ploeg liet na om verder uit te lopen. Amsterdam sloeg bij de eerste echte mogelijkheid direct toe. Daarna golfde het spel op en neer. In het laatste kwart van de wedstrijd trok de Stichtse aan het kortste eind. Zaterdag wordt om 4 uur de return gespeeld in Bilthoven. De winnaar van het tweeluik speelt een week later de finale om het landskampioenschap.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook, nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chausson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Hey.

0: FM Regio Nieuws.
1: Rijkswaterstaat rond komende zomer het groot onderhoud aan de A12 tussen Utrecht en Veenendaal af. Vorig jaar werden daarvoor de rijbanen in de richting van Utrecht aangepakt. Deze keer wordt de rijrichting naar Veenendaal vernieuwd. Om het groot onderhoud uit te voeren zijn er afsluitingen in juni, augustus en september. In die periode wordt in verschillende fasen en op meerdere plekken op de weg gewerkt. Daarvoor is de A12 tijdens 7 weekenden volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West. Ook wordt er 1 keer door de week gewerkt tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. De eerste werkzaamheden starten vrijdagavond 12 juni. Tijdens de weekendafsluitingen moeten weggebruikers rekening houden met 85 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als dit niet nodig is en thuis te werken als dat kan. De speeltuin Pyramide van Austerlitz vierde donderdag het 130-jarig bestaan. En dat betekent dat de speeltuin met Lunapark, ondanks tegenslagen als corona en de wolf, al generaties meegaat voor ouderwets speelplezier. Het familiebedrijf is een begrip op de Utrechtse Heuvelrug. Wat ooit begon als herberg en hotel, groeide uit tot een familiebedrijf waar al generaties lang gezinnen herinneringen maken. En hoewel de speeltuin flinke tegenslagen kende, is het bezoekersaantal weer bijna terug op het oude niveau. Volgens de huidige eigenaar speelt de ligging daarbij een grote rol. De eerste generaties wisten al dat de locatie ideaal is. Midden in het land, op de Utrechtse Heuvelrug, goed bereikbaar en direct naast de beroemde Pyramide van Austerlitz. De gemiddelde woon-werkafstand in de Bilt is met 17,3 kilometer kleiner dan het gemiddelde van 18,3 kilometer in Midden-Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door carrièreplatform CV'ster. Het platform rekende uit hoeveel er dan bespaard kan worden op het woon-werkverkeer door de fiets in plaats van de auto te pakken. Als werknemers uit de Bilt de fiets pakken, betekent dat een besparing van €1.063 op jaarbasis bij een dieselauto en van €1.434 voor een benzineauto. Werknemers uit Bunnik en Zeist leggen gemiddeld 18,2 kilometer af. In Wijk bij Duurstede is dat 19 kilometer en in Utrechtse Heuvelrug 21,5 kilometer. Volgens de Fietsersbond geldt een afstand van ongeveer 15 kilometer op de elektrische fiets als acceptabel en voor een gewone fiets 10 kilometer.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Na huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knopend Velperbroek en Knopend Grijshoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Schaarsbergen en Knopend Waterberg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Circus UP strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. Entreeprijs is €19,50. Tijdens de Pals Kamermuziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinettiste Marieke Vos, violist Joris van Rijn, celliste Nuala McKenna en pianiste Vera Cooper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabbel. Het concert begint zondag om 2 uur 's middags in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palse 1 in Soest. Toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Na huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. En 325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Velperbroek en Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N50 Zwolle richting Emmeloord voor Kampen 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen en vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

Kiss. New. Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: zeggen.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
13: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
12: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
17: Roulette FM.
16: op het weekend met Ruben Kaaij.

0: hartelijk welkom op deze vrijdag de 15e van mei. Het is 8 minuten over 7. Ruben Kaai hier met de komende 2 uur uitzending 129. Van Blik op het weekend. Met ook deze week een goed gevuld programma. Zometeen bijvoorbeeld de New Music Friday Update. Met de nieuwste releases die je niet mag missen. Even een kleine tipje van de sluier. Daar zit bijvoorbeeld ook al een nummertje in. Mocht je niet wachten op het WK. Dan zit er een nummer in die gaat, ja, je zou bijna niet verwachten, maar over het WK. Dat zometeen. Over een klein half uurtje. Verder ook nog gewoon Rubens onderzoeksredactie. Het vertrouwde spelletje Oud en Nieuw. Het spelletje Pimpompet muziekeditie. Het is natuurlijk tijd voor moppentijd. Ja, ik heb weer de legendarische moppen meegenomen. En als het goed is, ik heb in mijn agenda een afspraak met hem gepland. Of die komt, dat is ook een beetje de goede vraag. Ik heb ze beide uitgenodigd. Maar ja, of ze komen, dat is de vraag. Mocht ze niet weten wie het zijn. Over een uurtje hoor je of veel meer, denk ik. Maar goed, verder ook gewoon tijd voor hoeveel procent van de mensen een leuke... iets leuks weer. Hartstikke leuk. Ik kan alles opnoemen, maar dat is al zo saai. Dan heb ik het allemaal al verklapt. Dus bij deze, er gaat fantastisch veel gebeuren. Maar. Dat kan. Absoluut niet in mijn eentje. Nee, echt niet. Zeker niet. Want ik wil jou vragen. Pak je telefoon erbij. Ga even naar WhatsApp. En stuur dan een appje naar 06 16 14 36 80.
1: Ja.
0: Dus 06 16 14 36 80. Daar kan je bijvoorbeeld even naar... dat is het nummer van Roulette FM. Komt bij mij hier links zo meteen binnen. Laat weten wat je vandaag gedaan hebt. Wat je vandaag gegeten hebt. Misschien ben je net zoals ik vandaag wel naar de kapper geweest. Zou zomaar kunnen. Het moest toch wel even gebeuren. Moest toch... Ja, de achterkant werd een soort Pippi Langkousplukje zat ik uiteindelijk. Nou, het is niet lekker. Het is niet heel lekker. Maar het is weer helemaal gelukt. En... Ja, doe lekker mee. Dat zou ik hartstikke gezellig vinden. En alles mag, hè. Niks is te gek. Als je denkt, oh, dat kan eigenlijk echt niet, dat kan. Het is tenslotte vrijdagavond. Weekend is weekend is eigenlijk al een beetje donderdag of woensdagmiddag begonnen. Maar ja, mocht je vandaag... Het officiële weekend is vandaag begonnen. En dan heb ik toch nog het weekend weer. Dat is toch het officiële weekend. Vanavond en vannacht is het een beetje regenachtig. Ik zag zometeen. Met de buien ging het echt ongelooflijk hard regenen. Het is ook bewolkt. De temperatuur is niet hoger dan 5 graden. Ja, als je dan kijkt naar morgen, dan het is ook wel fris, vooral bewolkt. Echt, als je in de vroege ochtend zit, dan is het ook nog wel een klein beetje zonnig. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen om 9:15 moet ik een potje hockey spelen. Het slaat toch helemaal nergens op. Maar. Als jij, net zoals ik, denkt... Waar blijft toch in hemelsnaam dat lekkere weer? Ik zal niet te veel verklappen. Dan is het niet meer leuk. Maar... Vanaf donderdag... Tot en met zover ik nu kan kijken, aanstaande zondag. Dus niet aanstaande, volgende week zondag. Het is morgen, dus overmorgen zondag. Vanaf volgende week woensdag en tot en met volgende week zondag, dus hoever ik kan kijken. Weet ik zeker dat iedereen, of tenminste de meeste, als je niet hoeft te werken, een korte broek aan heeft. Ja, maar voor nu is het nog wel 12 graden morgen.
2: Dank u wel. Het wordt zeer warm, 60.017 graden.
3: Jongens, wie is begonnen?
0: Ja, dat is dus volgende week.
3: Ik kom het weekend.
0: Voor nu is het gewoon...
4: Lekker fris.

En dat brengt ons voor de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. Zo simpel werkt dat dan. Deze week gaat de wedstrijd tussen Alice DJ

Of deze, een nieuw jasje van de Alan Walker. Ook leuk, een nieuwe versie. Ja. Oh, en tot zover deze keuzes. Of de oude versie van Better Off Alone, of de nieuwe. Aan jou de keuze, 06-1614-3680. Wie weet, zometeen jouw favoriet.

0: ZFM, Charlie Puth en Marvin Gaye. Ja, je kent waarschijnlijk wel een nummer wat je luidkeels meezingt, maar eigenlijk geen idee hebt waar dat nummer dan over gaat. Een van die nummers is bijvoorbeeld de grote hit van 2003. Van Dragos Dien T van Ozon, deze dus. Bijna niemand weet waar dit nummer nou eigenlijk over gaat. Maar dat is verleden tijd, want ik heb daar het antwoord op. Het is namelijk een Roemeens nummer. En de tekst is dus ook simpelweg in het Roemeens. En het gaat over een boom.
1: Ja.
0: Om heel specifiek te zijn, een lindenboom. Ze zingen namelijk over liefde onder de lindenboom. En dat is ook de letterlijke vertaling van de titel. En het roept een beetje romantische en liefdevolle sferen op. En dat dus in een lekkere, vrolijke beat. Als we nog even wat verder inzoomen met een vergrootglas, iets verder in het nummer. De welbekende tekst Numa Numa Numa Je betekent letterlijk je neemt me niet mee. En gaat over de pijn en frustratie van iemand die ooit dichtbij was, maar nu niet meer te bereiken is. Ook wel liefdesverdriet over een lindenboom. Ondanks dit romantische verhaal is het door de vrolijke beat en de catchy melodie in het nummer in de Zero's een enorme hit geworden. Echt bizar. Hitlijsten stonden er vol mee. En als ik heel eerlijk ben, dan snap ik het ook wel redelijk. Vind je niet?

0: Amazon en Dragostein Thai. Ja, het is toch handig, hè? Toch handig als je weet waar het over gaat. Ja, het hoeft te werden dat de meesten in 2003 dit niet wisten in ieder geval. Maar goed, een aantal jaar later, 23 jaar, ja, weet je het wel. Goed, zometeen heb ik dan in ieder geval gewoon de New Music Friday Update. Met dus onder andere een nummer. Voor als je echt nog niet kan wachten op het EK, dan zou ik zeker blijven luisteren. En anders zou ik ook zeker blijven luisteren, want het is gewoon een heel goed nummer als je mij vraagt. En ook zometeen de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw wat er aankomt. En ja. Ja. Och. Ik vind het wel een hele goede vraag, ook een moeilijke vraag.
1: Dat is een hele goede vraag, dat is een hele goede vraag.
0: Dit keer was echt wel een moeilijke vraag. Ja, ik kan er heel lang over zijn. Ik kan er ook heel kort over zijn. Ja, het is de oude plaats. En dan vast om in de zomerse sfeer te komen voor volgende week. Christos, hoor je zo meteen, houden standbaar.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Zeist heeft 6 locatieprofielen voor evenementen in het centrum vastgesteld. Volgens het college bieden de profielen duidelijke spelregels, zodat de evenementen goed passen bij hun omgeving. Door vooraf kaders voor evenementen vast te leggen is er meer duidelijkheid voor bewoners, ondernemers, organisatoren en de gemeente. De gekozen profielen geven per locatie inzicht in de mogelijkheden en beperking voor de evenementen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal evenementen, maximale bezoekersaantallen, toegestane geluidsbelasting en begin- en eindtijden. De profielen zijn opgesteld voor de locaties waar ook nu al evenementen gehouden worden. Het Walkaardpark, de Slotlaan, Eerste Hogeweg, Marktplein, Emmaplein en Bisonveld. Het profiel voor Slot Zeist volgt later omdat erfgoed, groen en evenementen goed in balans moeten zijn. De basilisk van Utrecht staat centraal op de nieuwe verzamelaarsset van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het mythische wezen dat wordt geëerd werd gevreesd door heel Utrecht en leefde in de werfkelders aan de Oude Gracht. Het verhaal gaat dat wie het ondier aankijkt direct sterft. Niemand in Utrecht durfde nog de kelders in te gaan, behalve een dappere jonge man gewapend met een spiegel en een blinddoek als bescherming. Zo laat hij de basilisk naar zichzelf kijken. Het monster sterft en de werfkelders zijn weer veilig. Ieder jaar brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een verzamelaarsset uit. De 8 officiële munten van 1 cent tot en met 2 euro komen niet in de reguliere omloop. En sport, hockey. SCSC Dames 1 is de play-offs om het landskampioenschap niet goed begonnen. In en tegen Amsterdam verloor de Beeldhovense ploeg met 3-2. SCSC startte sterk en kwam via Jip Dikke op voorsprong, maar de ploeg liet na om verder uit te lopen. Amsterdam sloeg bij de eerste echte mogelijkheid direct toe. Daarna golfde het spel op en neer. In het laatste kwart van de wedstrijd trok de Stichtse aan het kortste eind. Zaterdag wordt om 4 uur de return gespeeld in Beeldhoven. De winnaar van de tweeluik speelt een week later de finale om het landskampioenschap.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ruben Kaai. Ja, en op dit moment heb ik de weer-app open. De telefoon gloeit rood van de temperaturen volgende week. Alvast dan even een zomers hitje. Dan heb ik het over de zomerhit van vorig jaar. Chris Klops Amsterdam. En hou

0: Ik kan daar nu zo erg van genieten. Gewoon lekker in mijn korte broekje zometeen weer op de fiets stappen. En dan gewoon lekker in een t-shirtje in een korte broekje. En dat is toch heerlijk. Nou, klein weekje wachten nog.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, maar voor nieuwe muziek hoeven wij niet meer te wachten. Want afgelopen vrijdagnacht, zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En alvast voor het WK heeft Samuel Welten een nummer uitgebracht. De Leeuw, die komt eraan. Oh.

0: Music Friday.
1: Ja, Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Dat is het zijn WK-nummer. Of hit, kan ik eigenlijk wel zeggen, voor het WK, wat binnenkort begint. Maar goed, andere artiesten hebben natuurlijk ook gewoon nieuwe nummers uitgebracht, waaronder Martin Garrix. Een samenwerking met Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, de nieuwste Repeat It.
1: Oud en nieuw.
0: En dan is het de hoogste tijd voor de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. Voor deze week neem ik je even snel mee naar de keuzes die we hadden. We hadden namelijk LSDJ, 1999, Better Off Alone. De officiële versie, maar ook de remix van Alan Walker, die kan ook, had ook gekund. En ik had ook gekund in principe. Maar ja, het was even een

stand en in de stars. De eerkertje van deze week. Morgenochtend rond 11:15 een nieuwe eerkertje. Ja, dan sportnieuws uit hockeyland. SJC Heeren 1 is dankzij 2-2 gelijkspel tegen de nummer 2 Nijmegen kampioen geworden van de promotieklasse. Na één seizoen keert de Bilthovense ploeg daarmee weer terug in de hoofdklasse. Nou, een punt was voor Stichtse om voldoende om een beslag te leggen op de titel. In een directe confrontatie met nummer 2 Nijmegen kwam SJC tot 2 keer toe op voorsprong. En beide keren na maakte Nijmegen wel gelijk. Maar ja, 2-2 was dus genoeg voor je ene punt. En daarmee hebben ze de promotieklasse gewonnen. En keren ze dus na een jaartje weer terug naar de hoofdklasse. En dan van de heren naar de dames, ook in de hoofdklasse. Zij spelen namelijk de play-offs voor de landstitel. Ze eindigt al eerste, maar gaan dus nu nog voor de landstitel in de play-offs. Gisteren speelden ze in de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Amsterdam. Daar werd de wedstrijd 3-2 in het voordeel van Amsterdam. Morgen om 4 uur is de tweede wedstrijd. Die is live te volgen op NOS op NPO 1. En via Play als je daarvoor...

Eurosport een abonnement hebt. En ook kan je tickets kopen voor die wedstrijd via de website van Stichtse, oftewel SCHC. En met twee luiken worden de scores bij elkaar opgeteld. Zo gaan ze dus morgen verder als 3-2 stand. En spelen ze daar nog gewoon een wedstrijdje. Ja, en wie dan wint, die gaat dan naar de finale tegen Den Bosch. De volgende shootouts, dat kan ook. Dan hebben ze dus een gelijk spel. Mocht Stichtse morgen 1-0 winnen, dan gaan ze met shootouts. En de winnaar speelt dus in de finale volgende week tegen Kampong of Den Bosch.

0: van Dik Hout en Stil in Mei. En zometeen het NOS Nieuws en ook het nieuwsoverzicht wat er zo aankomt. En ook Rubens onderzoeksredactie wat er zometeen allemaal aankomt.
1: Hoeveel procent van de mens?
0: En ook zometeen tijd voor hoeveel procent? Oh. Nou, dat mag ook. Ron had er zoveel zin in.

0: van de mensen. Ik doe het even klein opnieuw. Ik hoor graag namelijk welke percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen zegt ik ga dit vandaag afmaken en stelt het dan vervolgens alsnog uit? Dus hoeveel procent van de mensen zegt ik ga dit vandaag afmaken en stelt het alsnog uit? 06 16 14 36 80. Stuur het percentage en dan zometeen het antwoord. Nou zeg. Dit is toch ongelooflijk? Hij slaat gewoon over. Dat is dom. Heb ik net zo mooi zitten editen. Hoeveel
1: procent van de mensen? Je luistert naar Roulette FM.
0: Dat is een stuk beter.
1: Het merk van Omroep Zout.
0: Maar je zou je best ook niet ook wel draaien, toch?
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
10: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
9: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
11: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
12: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: Cheerio, als je mij vraagt, de zomerhit van 2026. Ja, ongelooflijk.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben
0: Kaai. Rijkswaterstaat rond de komende zomer het groot onderhoud aan de A12 tussen Utrecht en Veenendaal af. Vorig jaar werd er voor de rijbanen in de richting van Utrecht aangepakt. En deze keer wordt de rijrichting naar Veenendaal tijdens 7 weekendafsluitingen vernieuwd. Om het groot onderhoud uit te voeren zijn er afsluitingen in juni, augustus en september. In die periode wordt in verschillende fasen op meerdere plekken op de weg gewerkt. Daarvoor is de A12 tijdens 7 weekenden volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West in de richting van Veenendaal. Ook wordt er 1 keer door de week gewerkt tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. Kijk op rijkswaterstaat.nl voor welke data dat allemaal is. En van A naar B.nl natuurlijk. En Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor tijdens het weer. Het NK Tegelwippen, ja, het bestaat nog, zeker. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente. Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en de wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58, een achterblijver eigenlijk, heel simpel. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in de Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Ja, het is een verschilletje, zo kan je het noemen. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Het kampioenschap moet stimuleren tot de aanpak van een serieus probleem, namelijk het probleem van te weinig groen. Ja, er is nog tijd. Stel mij niet teleur. Ik vind het leuk om te volgen. Ik lees het en denk, ja, dit moet natuurlijk weer even in de uitzending. Vind ik toch lachen. Maar, stel me niet teleur. 6, dat is nog niet te doen. Nee, dat moet meer. Volgende update is de Bilt is meer. Weet ik zeker. Meer tegels gewipt. Weet ik zeker. Dan krijg je van mij nog het weekend weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig. Trekken nu een aantal buien nog over het land. Volgens mij zag ik net ook een bizarre bui. Dus als je soms naar buiten moet, gaat niet. Blijf lekker op de bank. Oh. Ik kom er denk ik niet droog thuis straks. Goed. In ieder geval ook bewolkt in de nacht. Temperatuur is niet hoger dan 5 graden. Nou, morgen is het ook fris en vooral bewolkt. Namelijk maximaal, ga ik het zeggen? 12 graden. Hoeveel procent van de mensen? Is toch zonde. Maar goed, zometeen antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de mensen zegt... Ik ga het vandaag afmaken en stel dat toch uit. Dus hoeveel procent van de mensen zegt... Ik ga het vandaag afmaken en stel het dan alsnog uit... En ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. En daar ga ik het weer even hebben over een golfballetje. Ja, ik heb daar namelijk een bijzonder onderzoek.

0: Willy William, Rulet FM en Igwa. Ja, ik vond laatst in de schuur vond ik een golfballetje. En toen viel me eigenlijk één dingetje meteen op, namelijk gaatjes in die golfbal. Maar dat vroeg me eigenlijk af, waarom heeft die golfballetjes eigenlijk van die gaatjes in die bal? Daar heb ik uitgezocht en daarom is het tijd voor...
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Ja, een golfbal ziet er misschien klein en simpel uit. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij vol zit met van die kleine putjes. En die putjes heten dimpels, heel officieel gezien. En ze zitten er niet zomaar op. Ze zijn namelijk heel belangrijk om de bal goed te laten vliegen. Het zou wel een beetje gek zijn trouwens, als het gewoon geen reden had. Maar dat was wel een golfbal. Ik was wel makkelijk te herkennen van bijvoorbeeld een pingpongbal. Dat had ook wel gekund, maar goed. Als je een gladde bal door de lucht slaat, bijvoorbeeld die pingpongbal, dan komt er veel lucht achter de bal in de war. Dan zeggen ze meteen, hey, ik snap er niks van. Dat zeggen ze meteen dan. Nou, dat heet luchtweerstand. Dat is de term. Daardoor gaat de bal langzamer en minder ver. Die dimpels op een golfbal zorgen ervoor dat de lucht beter langs de bal stroomt. Nou, de bal heeft dan minder last van die lucht en kan verder vliegen. Ook helpt het bij het opstijgen. Als een golfer tegen de bal slaat, dan draait de bal een beetje. Door die dimpels en die draaien krijgt de bal dan een opwaartse duw. En dat noemen we een lift. Niet een lift. Nee, het is gewoon een lift die gewoon omhoog vliegt. Zo vliegt de bal dus hoger en blijft hij langer in de lucht. En zonder dimpels zou een golfballetje dus veel slechter vliegen. Die dimpels zijn gewoon een slim trucje om beter te kunnen golven. Dus als je denkt, die golfers die kunnen ongelooflijk goed golven, dan liggen het gewoon aan een balletje. Ja, hier moet ik dan wel mee uitkijken, want ik ga weer uitgedaagd worden door iemand die dan zegt, ah, je moet zelf maar eens even gaan golven. Nou, moet jij eens opletten. Moet jij eens opletten. Ik heb nog wel beelden van die maand golfers. Nou, moet je bijna bang van worden. Ja, kijk eens.
1: Rubens onderzoeksredactie.

0: procent van de mensen elke week een nieuwe. Aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Ja, net maakte ik de hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen zegt, ik ga het vandaag afmaken. Maar stel dat dan toch nog uit. Ja, dat is een beetje de vraag. Ik heb heel veel een aantal appjes binnengekregen. Iemand die zegt, 73 heb ik hier. Ik heb hier 69 staan. Ik heb weer 67. Ik weet niet wat dat is, maar ik ben... Oké, zal ik het dan één keer zeggen? Ik denk dat diegene dan wil dat ik 67 moet zeggen. Nou, 67, nou, alsjeblieft. Dus ik krijg echt oprecht een appje 67 binnen. 6, 7, ja, je snapt het. Nou, eens en nooit meer. Goed, ook een oude appje. Dat is deze.
1: Ik denk toch zeker wel 80% van de mensen.
0: 80% van de mensen. Nou, kijk. Ik denk dat dat toch wel redelijk in de buurt zit. Want... Het goede antwoord is namelijk 84% van de mensen die dit doet. Ja, om iets afmaken, dat voelt vaak groter en moeilijker dan dat het eerst leek. Ja, je begint met een extra goede motivatie, maar zodra het moeite kost, dan zoek je brein toch nog even wat anders. Iets leukers. Dan denk je van, dat doe ik straks wel. En dan zegt je brein, ja, dat gaat eigenlijk niet gebeuren, maar ik zeg dat ik het straks doe. En dan ga ik nu lekker een kopje koffie drinken, want ik had zin in een kopje koffie. Of in ieder geval meer zin, een kopje koffie. En dat, ja, dat is wel een beetje het werkt. Dat is een beetje hoe het werkt. Degene die 67 had gezegd, die zegt dank je. Nou, als je... Alles wel de laatste keer. Oké. Ja, goed. Ja, kijk. Meestal ben ik dit ook wel. Ik kan heel veel voorbeeldjes bedenken, maar als je mij kent, is dat niet nodig. Nee. Het zijn de Chainsmokers.

0: De Chainsmokers en Paris. 1 minuut voor 8:30 maakt de tijd op deze vrijdagavond begin van het weekend. Blik op het weekend met zometeen. Ja, tijd voor moppentijd. Dat is toch, ja, ik heb toch wel wat moois. Ik heb toch wel een paar padeltjes meegenomen. Dat is ongelooflijk. En zometeen ook Pim Pam Pet muziekeditie. En ook tijd voor een keertje weer Roxy Dekker. Waarom niet?
1: Vanaf ben jij de baby en ik de sugar daddy. Dus
0: sugar daddy hoor je zometeen.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Rijkswaterstaat rond komende zomer het groot onderhoud aan de A12 tussen Utrecht en Veenendaal af. Vorig jaar werden daarvoor de rijbanen in de richting van Utrecht aangepakt. Deze keer wordt de rijrichting naar Veenendaal vernieuwd. Om het groot onderhoud uit te voeren zijn er afsluitingen in juni, augustus en september. In die periode wordt in verschillende fasen en op meerdere plekken op de weg gewerkt. Daarvoor is de A12 tijdens 7 weekenden volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West. Ook wordt er 1 keer door de week gewerkt tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. De eerste werkzaamheden starten vrijdagavond 12 juni. Tijdens de weekendafsluitingen moeten weggebruikers rekening houden met 85 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als dit niet nodig is en thuis te werken als dat kan. De speeltuin Pyramide van Austerlitz vierde donderdag het 130-jarig bestaan. En dat betekent dat de speeltuin met Lunapark, ondanks tegenslagen als corona en de wolf, al generaties meegaat voor ouderwets speelplezier. Het familiebedrijf is een begrip op de Utrechtse Heuvelrug. Wat ooit begon als herberg en hotel, groeide uit tot een familiebedrijf waar al generaties lang gezinnen herinneringen maken. En hoewel de speeltuin flinke tegenslagen kende, is het bezoekersaantal weer bijna terug op het oude niveau. Volgens de huidige eigenaar speelt de ligging daarbij een grote rol. De eerste generaties wisten al dat de locatie ideaal is. Midden in het land, op de Utrechtse Heuvelrug, goed bereikbaar en direct naast de beroemde Pyramide van Austerlitz. De gemiddelde woon-werkafstand in de Bilt is met 17,3 kilometer kleiner dan het gemiddelde van 18,3 kilometer in Midden-Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door carrièreplatform CV'ster. Het platform rekende uit hoeveel er dan bespaard kan worden op het woon-werkverkeer door de fiets in plaats van de auto te pakken. Als werknemers uit de Bilt de fiets pakken, betekent dat een besparing van €1.063 op jaarbasis bij een dieselauto en van €1.434 voor een benzineauto. Werknemers uit Bunnik en Zeist leggen gemiddeld 18,2 kilometer af. In Wijk bij Duurstede is dat 19 kilometer en in Utrechtse Heuvelrug 21,5 kilometer. Volgens de Fietsersbond geldt een afstand van ongeveer 15 kilometer op de elektrische fiets als acceptabel en voor een gewone fiets 10 kilometer.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Even kijken op de weg in de regio Utrecht. Files zijn er op dit moment niet. Wel een flitser op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Evelingen en Vianen. Hectometerpaal 74.4. Dan nog een aantal werkzaamheden waar je wel rekening mee moet houden. Dat zijn er 2. De eerste op de A12 Den Haag-Utrecht. Gouda-West-Woerden. Tussen die 2 plaatsen is de weg dicht. En ook op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook daar is de weg dicht. Dat komt allemaal door een paar werkzaamheden. Ja, dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Hè? Dat is ongelooflijk. Kijk voor mij nog het weekend weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig. Zeker deze avond. Als je dan naar buiten moet, dan adviseer ik om dat niet te doen. Want het regent echt zometeen. Piep! Start. Maar goed, vooral ook in de nacht is bewolkt. Het wordt niet hoger. De temperatuur wordt niet hoger dan 5 graden. Morgen dan is het ook fris en vooral bewolkt. Als je vroeg in de ochtend buiten bent, dan kan je nog een beetje zon meemaken. Het wordt dan maximaal 12 graden.
2: Ruben Kai.
0: Zometeen dan tijd eindelijk voor moppentijd. Ten eerste ook weer tijd voor Roxy Dekker. Sugar Daddy.

Ik heb een bril nodig. Ik heb een bril nodig. Dat moet ook gebeuren. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar die dame achter de balie die zegt... Nou, dat denk ik ook, want u staat nu in een bloemenzaak. Oh. Wat een inkomer vanavond. Ongelooflijk. Ja, dit was een goede inkomer, hè? Dat vond ik ook. Dat vond ik zeker ook. Maar... Deze ook leuk, want we hebben het te maken met echt best wel hoge prijzen. Dat is echt, de benzineprijs staat helemaal nergens op. Ik had vanavond te kijken, 2,29 op de Utrechtseweg in ieder geval. Dat staat toch eigenlijk helemaal nergens op. Dat is echt bizar. Maar goed, de hoge prijzen, die hebben nu ook de sinaasappelbranche getroffen. Ja, dat is echt waar. Want er volgt later deze avond nog een speciale persconferentie. De sinaasappelpersconferentie. Ja, oké. Ja, dan toch weer tijd voor het mooiste van deze hele avond. Namelijk, hij is in de studio, Mickey Mouse.

0: wel mee.
1: Nou, ik heb nou gewoon mijn eigen moppen meegenomen.
0: Nou, dat is wel echt, ja. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd.
1: Oké, waar komt ie? Hoe heet een duif zonder pootjes?
0: Wat?
1: Hoe heet een duif zonder pootjes?
0: Een duif zonder pootjes?
1: Ja.
0: Nou?
1: Nog steeds een duif.

0: heb er nog één.
1: Oké. Okay.
0: Hoe zou een vlieg heten als hij geen vleugels had?
1: Hoe zou een vlieg heten als hij geen vleugels had?
0: Ja, hij moet niet mijn mop stelen.
1: Nee. Ik lees hem nog even één keer voor.
0: Nou, oké, dan is het goed.
1: Maar het antwoord?
0: Ja, hoe zou een vlieg heten als hij geen vleugels had? Een loop.
1: Nou. Wow. Nou, hoe voelde dat zo, dingetje?
0: Ja, vond ik geweldig.
1: Volgende week weer?
0: Ja.
1: Nou, dat weet ik nog niet. Maar, nou, dat zien we dan alweer, toch? Ja, dat zien we dan weer. Maar goed. Oké, ja, we gaan. Ja. Nou, goed. Toch leuk. Goed, dan nog even iets, want het is groen. Ja, ik hoor dit, daar gaan we zeker weer. Het is groen. En als je het inslikt, ga je dood. Echt heel heftig meteen, maar het is groen. En als je het inslikt, dan ga je dood. Ja. Dat is wel een echte goeie. Het is groen en als je het inslikt, ga je dood. En een biljarttafel. Ja. Dat zou ik niet inslikken als ik jou was. Ik heb er nog een, maar die kan echt niet. Nee, die kan echt niet. Oké, dat kan. Dat doen van anderen is ook leuk. Het is geel en het doet pijn als het in je ogen komt. Nou, dat is nog een trein, maar dat is ook niet leuk. Dat is ook niet leuk trouwens, maar goed. Goed. Oké, ik heb nog wel eentje die wel heel leuk is. Namelijk. Stel. Goed luisteren. Stel er passen. Oh. Ik ging met mijn hand op het knopje. Stel, er passen 9 pingpongballen in een baksteen. Denk ik nu, vond het wel grappig. Maar hoe hard moet een leeuw dan de straat oversteken om harder te zwemmen dan een koelkast? Hoor je nog? Nee? Nog een keer? Oké, stel, er passen 9 pingpongballen in een baksteen. Hoe hard moet een leeuw dan de straat oversteken om harder te zwemmen dan een koelkast? Het antwoord? Ben je klaar voor? Een zwembad. Ja, ik zag deze op TikTok. Deze moest ik ook doen. Ja, er staat helemaal nergens op, maar goed. Ja, het is wel lachen, toch? Het is... Ja. Oké, zullen we even naar... We gaan een niveautje doen. Dan gaat hij. Oké, niveautje. Ouderwets niveau. Dat kan. Oké.

bloemblondjes in een kring als ze het koud hebben. Nou, dan is het 360 graden. Wauw. Ja, het mooie ook nog. Het kan ook bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld gewoon een... Gewoon iets simpels. Kijk. Als je bijvoorbeeld in de hoek gaat staan, heb je het lekker warm, want daar is 180 graden. Dat is ook leuk. We dwalen af. Ik ga een Belg in de zijk nemen. Daar gaan we. Want een Belg, die heeft een zee-aquarium. Eerste vraag, waarom? Maar hij heeft een zee-aquarium. En hij denkt, hoe kom ik nou in hemelsnaam aan zout water? Nou, dus hij stapt in zijn autootje en rijdt het hele pokkend zo naar Scheveningen. En aan het strand staat een man te vissen. En de Belg vraagt, heeft u voor mij een emmertje met zeewater? De visser schept het emmertje vol en zegt, nou, dat is dan één knaak. Nou, de Belg nadat hij betaald heeft, gaat hij weer terug naar huis. En thuis aangekomen giet hij het emmertje leeg in zijn zeeaquarium. En hij ziet dat het veel te weinig is. Nou, dus hij rijdt weer dat pokkend terug van Scheveningen. Echt een pokkend. Je snapt wat ik al zeggen. Als hij dan eindelijk aankomt, is het alweer laagtij geworden. Ja, het is gewoon laagtij geworden. En hij loopt naar de visser. En die zegt, maar allez, u hebt al wat aardig.

0: Lars en Lasso. Pim Pam Pet. Muziekeditie. Elke vrijdagavond dan spelen we het spelletje Pim Pam Pet Muziekeditie. Het is heel simpel. Ik draai dat Pim Pam Pet rad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. Zo simpel is dat.
1: En dat moet nog even opstarten.
0: Hij dacht het is al weekend, maar dat is nog niet zo. Ja. Mocht even duren, maar dan heb je ook wat. Zeg maar dan maar. Het rad is stil en het staat op de letter. Welke letter komt er naar de A in het alfabet? Quizvraag.
1: De letter B, precies. Oh.
0: Inderdaad, de letter B, dat is wat we nu hebben. Na de letter B komt de C en na de letter C komt de D. En die is van Donnie, die ga ik nu draaien. Maar eerst even, want ik heb een artiest nodig met de letter B. Daar heb ik jou hulp voor nodig. 06 16 14 36 80.

0: TikTok, TikTok.
1: En Sarah.
0: Waar blijf je nou?
1: Waar blijf je nou? Precies, precies, waar blijf je nou? Ik zag dat Donnie trouwens een nummer heeft gemaakt met K3. Schaduw. Een iconische samenwerking. Nog nooit is er een samenwerking met K3 gemaakt. Leuk feitje.
2: Pim-pam-pet.
3: Muziekeditie.
1: Ja. En terug bij het spelletje Pim-pam-pet muziekeditie. We hebben net aan het rad gedraaid. Daar kwam de letter B uit. Beter, ja, daar kwam de letter B uit. Van beter dan van peer en van broccoli. Ja, ik dacht zelf, we gaan even een even wat lekkers draaien. Dit is zeker echt een vrijdagavond. Ik heb het lang niet meer gehoord. Het was vorig jaar, volgens mij begin vorig jaar, of twee jaar geleden, dus was het best wel in. Bennett, een Franse DJ. Deze die is best wel veel op radio's gedraaid. En ik heb hem vaak niet gehoord en ik dacht, daar moet een verandering in komen. Bennett en Voix sur ton genet heeft toch mijn Franse les toch nog iets bijgedragen in mijn leven. Ja, ongelooflijk. Anders had ik het nooit kunnen uitspreken natuurlijk.

0: Bennett en Voix sur ton chemin.
1: Nou, dat best wel netjes Frans, toch? Als ik het zo vertel.
2: Toch?
1: Ik ga het niet nog een keer doen, want dan gaat het helemaal fout natuurlijk. Nu heb ik gezegd dat het best prima klinkt. Goed. Bijna 9 uur. Tot zover deze uitzending. Zometeen direct vanaf 9 uur. The X-Vibe met Jesse Sprikkelman. En ook weer vanavond in die beste...

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
9: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
8: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
10: Het is een prix compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
8: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu The X-Vibe met Jesse Prikkelman.
14: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
15: Vrienden van het nachtleven, mijn naam is Jesse.

0: Jesse Sprikkelman presenteert...
1: The X-Five.
2: Fish and Chips, Peanut Butter Jelly, Jip en Janneke, Drake en Jos, Nick en Simon. Dat zijn de combinaties die je voordat je van het bestaan afwist helemaal niet nodig had. Maar sinds je de combi's kent, kun je niet meer zonder alcohol en coke. Is daar ook wel een goed voorbeeld van? Ja, toch? Nee? Oké. En dit is ook zo'n voorbeeld. Een hele bijzondere, een hele goede, perfecte combi. Bronski Beat en I, Jordan werken samen. En dat klinkt zo.

andere kant van de radio. Dat we samen collectief om het weekend te vieren een biertje lostrekken. Of dat nou een Radler is of een 0.0 of gewoon een klassiek biertje. Pak er eentje en maak hem samen met mij los. Oh, heerlijk. Dat onder het genot van de nieuwe Calvin Harris.

0: is de X-Vibe.
1: Ja, daar word je vrolijk van. Ja.
0: De X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: Wie een beetje in de muziek zit, die weet. Er komt heel veel goeds uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder Camelpad. Bestaande uit Dave Whelan en Mike Di Scala. Bestaan al sinds 2004. En dit nummer komt in 2017.

Het is 2026, dit jaar is het exact 140 jaar geleden dat er voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Werd toen verkocht bij een pharmacy, een apotheek in Atlanta. Het is ook door een apotheek ontwikkeld. Het was een alternatief, een alcoholvrij alternatief. Op een drankje wat toen populair was, waar dus wijn en ook coca-extract in zat. En even voor de goede orde, ik hoop niet dat je teleurstelt. Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in de cola. Nee, daar moet je er echt zelf doorheen mixen.

Scott Chill samen met Eva. Be Mine. Zing het nog maar een keer. Purple Disco Machine uit Duitsland. Die heeft zoveel hits gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van In the Dark? En dit was ook zo'n knaller. Purple Disco Machine heeft wat nieuws. En de titel past ook bij ze. Dit is Disco Cherry.

0: This is the X-Files.
1: Walk the body now, stop like this.
2: Purple Disco Machine jaagt niet op de nieuwe volgende hit. Hij maakt wat hem wordt ingegeven. En daar zijn we blij mee. Dus nieuws heet Disco Cherry.

en de tech house legende. Klepton komt overigens ook uit Duitsland, net als de Purple Disco Machine. Zijn nieuws heet Wanderlust. Hey, we hebben Moederdag ondertussen al achter de rug. Ik wil eigenlijk een oproep doen dat we dit weekend alle vrouwen in ons leven eren, liefde geven. Of het nou de buurvrouw is, de schoonmaakster of je eigen vrouw natuurlijk, je dochter. Dat is belangrijk, want

vaker in deze show te horen. Eats Everything. De vocalen waren van Stella Brown. Every Woman Needs Love is nieuw. We gaan naar het jaar van de IKEA Monkey. In Canada werd een kleine aapje gespot. Op de parkeerplaats van de IKEA met een wollen jas aan. Daar ging het alleen maar over in 2013 op social media. En deze plaat was toen een hit.

Ik doe mijn best ervoor. Dat is DX Vibe. Ik zag een leuke quoteje op Pinterest voorbij komen die ik je niet wil onthouden. Mind talk in the morning and soul talks at night. Oftewel, als je 's nachts de verkeerde keuzes maakt, maar je doet het wel met de juiste intenties, dan is dat helemaal niet erg. En daar past deze nieuwe Ellie Oaks track heel goed bij.

0: hoorde aan de andere kant van de radio de hersens kraken. Welk nummer is daar ook alweer in gebruikt in de nieuwe Ellie Oaks en Levine en I'm Look Shit? En I'm fine with it. Nou, ik moest ook even lang nadenken, maar ik heb hem voor je gevonden. Dat is natuurlijk deze van Boney M en de titel die luidt.
1: Jesse Sprikkelman, dit is de X5.

Luister je al het hele uur naar deze aflevering van The X-Vibe? Ja? Nou, mooi. Heb je ook gehoord dat ik het had over bijzondere goede combinaties? Zoals peanut butter jelly. En dus ook niemand minder dan I, Jordan en Bronski Pete die de samenwerking zijn aangegaan. Lucas die stuurt er nog een berichtje over via de appbox van deze radiozender. Hij zegt, ik moet ineens denken aan een absolute tense classic. Ook een unieke samenwerking. Disclosure en Eliza Doolittle.

dankjewel Lucas voor het doorgeven van deze absolute meesterlijke combinatie. Want daar hadden we het over. Disclosure en Elisa Doolittle en You and Me komt overigens toevalligerwijs ook uit 2013. In dat jaar zaten we een kwartier geleden ook al met Chris Mellencamp en So Good To Me. Die X wel heeft lopen richting zijn einde. Mocht je suggesties hebben voor de playlist, dat vind ik leuk hoor. Nieuwe dancemuziek of juist een vergeten houseplaat. Of iets wat je in de club hoorde en eigenlijk nergens terug kan vinden.

0: smelten. Wat de radio lekker aan, meer goede muziek komt eraan. En ik mag dat volgende week dus weer voor je draaien. Tot dan.
1: Jesse Sprinkelman. The best selection of electronic dance music. The X-Vibe.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robin Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
9: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
8: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen.